notizie gelen, kes als ze mim sinelis. Morim hokim, ter de grume ulalis. Jumpis mena, kailumem, de kralis. Amberi mechen, yes, pendrumi marevi. Ima yegelen, kes als ze mim sinelis. Morim hokim, ter de grume ulalis. Jumpis mena, kailumem, de kralis. Amberi mechen, yes, pendrumi marevi.